0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat. Het is niet meer weg.
2: Klimaat. Lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.
7: Attention. This DJ is about to take you on a ride through the decades of music. Be prepared for something new. Something special. Something remarkable. It's time to welcome your host,

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Delen al vakantiehuizen met elkaar. En boeken. Fietsen. En zo zijn er ook deelauto's.
2: En je betaalt alleen als je hem gebruikt. Dus geen vaste lasten.
3: Het scheelt een dure aanschaf en onverwachte kosten.
4: Voor mij is het echt een duurzame keuze.
5: En ik kies steeds een andere. Precies wat ik nodig heb.
1: Delen maakt je wereld mooier. Benieuwd of een deelauto ook iets voor jou is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Goedemiddag, welkom bij Stelling.nl. Het radioprogramma waarin we op zoek gaan naar die ene stelling waar we het met z'n allen over eens kunnen zijn. Smurfen kunnen door een waterkraan. Dat was de stelling waar in 2009 iedereen het over eens werd. De stelling was ingestuurd door de heer P. Kartner. En de bindende stelling van 2010 was een stelling die was ingestuurd door de heer H. Mulisch te Amsterdam. En dat was de stelling: aan die nase eines Mannes erkent man zijn Johannes. Voor dit jaar is die stelling nog niet gevonden. Maar het kan nog, het jaar is nog niet om. En ik denk dat we hem nu hebben, lieve mensen. Dit is een stelling waar eigenlijk niemand het mee oneens kan zijn. Dus laten we proberen tot die brede consensus te komen. Belt u alstublieft. De lijnen staan open. En de stelling luidt...
1: Ja, ik ben het er niet mee eens.
0: Oh. We hebben al een beller. Hallo, mevrouw...
1: De Vries, Schoonhoven. Ik ben het er niet mee eens.
0: Ja, mevrouw de Vries, ik heb de stelling nog niet bekendgemaakt, hè?
1: Ja, toch ben ik het er niet mee eens. Altijd maar die stellingen. A kwadraat plus B kwadraat is C kwadraat. Dan denk ik, ja, Pythagoras, dat is jouw mening.
0: Mevrouw de Vries, de stelling van Pythagoras is in principe natuurlijk ook wetenschappelijk wel te bewijzen, hè?
1: Nee, dat is toch ook maar een mening? Nee. En omdat die dan van Pythagoras is, is het in ene waar.

0: Nou, zo betrouwbaar was die Pythagoras niet.
1: Oh?
0: Ik ken een buurman van hem en die heeft hem een keer een klopboormachine geleend.
1: Ja.
0: En die kreeg hij maar niet terug. Hij zegt, Pythagoras, weet je wel zo over de heg. Ja. Hé, hey, Piet, mag ik mijn klopboor nou een keer terug?
1: Hm?
0: En Pythagoras zo van, ja, tuurlijk joh, regel ik. Ja. Nou, die buurman zit nog op zijn klopboor te wachten.
1: Nog?
0: Dus dan denk ik, ja, Pythagoras, hoezo stelling?
1: Goed, mevrouw de Vries, hartstikke fijn dat deze mening nu eindelijk ook gehoord mag worden. Maar laten we toch proberen er samen uit te komen. En het moet kunnen. Belt u alstublieft. Want bij deze stelling kan eigenlijk niemand het oneens zijn. De lijnen staan open, mensen. En de stelling luidt... Ieder vogeltje zingt zoals het gewekt is. Hallo, met wie?
2: Ja, we hadden dus met de kerst een huisje gehuurd voor de hele familie. Ik had dat dus geboekt via het internet.
1: Ja, meneer?
2: Nou, wij komen daar dus aan.
1: Meneer?
2: Nou, het leek wel een caravan. Nou, ik zeg meneer, dus ook tegen mijn vrouw. Ik zeg, nou, is er zie je er weer in.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is en wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

0: Macho Flap. Het vrouwtje jou zomaar bij de vuilnisbak gezet, hè? Ja, dat baasje nou maar eens volwassen moest worden. Nou, jij en ik weten wel beter, hè? Nou, jouw dokus, kijk, je zit nog helemaal onder de groenteafval en alles. We moeten straks maar eens gaan wassen, hè? Wacht even. Kus. En de dekens. Maak ik hier gewoon een bedje voor je, goed? Zo. Nou, dan hoef je helemaal niet meer je zorgen te maken. Zo, gooi je die eroverheen. Kan jij lekker slapen, zo. En als je nou niet kan slapen, hè, dan piep je maar gewoon even. En dan zit Edgar hier altijd om je nog weer... Hè? Zit je goed zo? Slaap je liggen, zou je het niet koud krijgen?
1: Zo. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Jos.
1: Deze morgen, Edgar.
0: Zo.
1: Zo. Ik sta maar net op de tramhalte.
0: Oh.
1: Oh, ja. Staat er een konijn naast me.
0: Wat?
1: Een konijn.
0: Een konijn?
1: Ja. Een konijn met zo'n hele grote lantaarnpaal op zijn schouders.
0: Hé, hey, dat is gek.
1: Ik vraag aan dat konijn, wat doe jij met die lantaarnpaal op je schouders, man? Zegt dat konijn, dat is om de vossen weg te jagen.
0: De vossen?
1: Ik zeg, maar er zitten hier toch helemaal geen vossen? Zegt dat konijn, zie je wel dat het werkt?
0: Jongen.
1: Ja.
0: Grappig, zeg. Zo, even kijken wat ik hier op heb. Oh. Nou, wel oude kaars. Hé, hey, konijn. Tonijn. Tonijn op mijn brood. Is weer eens wat anders, vis.
1: Oh, mijn god. Ook oude kaas. Die wordt elke dag maar ouder. Pindakaas. Nou, mijn naam is Haas.
0: Zo. Nou, ik heb het wel voor mekaar.

0: Maar hoor inmiddels.
1: Wat?
0: Ik heb het hele weekend doorgewerkt. Ik heb de tuin nu helemaal winterklaar.
1: Ach.
0: Ja, je hoeft er niks meer aan te doen.
1: Nou, proficiat, Edgar.
0: Ja. Hoe ver ben jij?
1: Ik heb toch helemaal geen tuin, man?
0: Nee, ik ook niet. Daarom heb ik het allemaal zelf gedaan.
1: Geen tuin, man. Ja, ja. Nou, zo de wortel nog even. Dat schijnt goed te zijn, vitamine E tegen nachtblindheid, zegt mijn vrouw. Nou, ik ben helemaal niet nachtblind, hoor. Ik kan 's nachts alles op de tast vinden, zeg maar. Als mijn vrouw tenminste geen hoofdpijn heeft. Toedeledokie!
0: Oeh,
1: zeg, over tuinen gesproken. Ik had gisteravond mijn schoonmoeder op visite.
0: Zo.
1: Die bak nog appeltaart met appels uit haar eigen tuin.
0: Zo.
1: Ik ben al sinds hedenochtend 6 uur bezig het mestoverschot weg te werken. Goeiedag, zeg.
0: Kijk maar uit. Flappy. Hé, hey, ben je er nog? Als je nou niet goed kan slapen, je wordt wakker, dan neem je toch gewoon een worteltje.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: hele goede vriend en dat is een kameraad van mij. Het is een... Dat is een Amerikaanse gastarbeider. Die werkt bij ons. Die gaat alle dagen op en af. Die werkt in de ascenseurs. En maar na zijn uren rijdt hij met een tram ook. En op een keer zat ik op die tram klaar om naar een optreden te vertrekken in Joegoslavië. En die Amerikaan reed met die tram. En als wij al zo in een opstropping terechtkwamen, begon hij zo altijd te goochelen en te toveren om zijn tijd te passeren. Hè. En ik zeg al zo in mijn eigen tegen mezelf, tegen mijn fanclub. Hè, ik zou een keer willen vragen hoe dat die gast heet. Hè. Misschien is dat interessant om die in mijn optreden zo wat dingetjes te laten doen. Kwestie van spel, een beetje te rekken. Hè. En ik wat minder te moeten doen, maar toch evenveel. Hè. Om de crisis op te lossen. Hè. En, ik ga daar naartoe en ik vraag me... ik had precies willen zien dat hij meer van Italiaanse afkomst was. Van die mannen van Mesopotamië daar, van de Lockheed-affaire met die duikboten in dat Watergate-schandaal daar. Hey, ik weet het nog allemaal. Ik lees ook ons volksken. En, ik ga daar naartoe en ik vraag me dat hij heet, allemaal in perfect Italiaans. Ik... Maar ik ga dat hier nu niet zeggen. Hè. Die gast die heet Emanuele Conchito Tapioca Pelleri de Lustre del... Wat was er nou bij?
1: Zalas.
0: Ah ja, het was alles. Dat was alles. En ik vroeg hem of hem dat interesseerde en zo. En die zei direct, si, si. En ik direct, sa, sa. Hoe dat geil met zo'n onnozel uit kunt lachen. Hè. Dat versta ik niet zo zeg. Si, si, sa, sa. En die schiet hier al in de lach. Wat denk dat toch een keer 2 minuten na voordat je begint te lachen? Maar ja, ze hebben een kaartje gekocht en dat moet opgelachen worden. Hè. Dat moet nog bij. Zie je hier straks buiten allemaal een overschot van hun kaart staan op te lachen. Hoeveel heb jij nog? Maar alleen. We wijken af. Die Amerikaans-Italiaanse gastarbeider zit er ook van achter een kremken aan het eten in het crematorium. Als je nog 2 seconden geduld hebt, is het binnen 5 minuten hier nog niet weg. Gracias voor de big applaus. Daarbij representeren mijzelf, Emanuele Conchito Tapioca, Pelleri de Lustre, het is alles. First grande trucco, le trucco del lapino. You see the lapino pandare alla fissella, passare per la mina, disparare in la manchetta di Manovello con cinto tapioca, pelleri di lustre e tisalos. Does everybody capito italiano, americano? No? Ok. Allora, grande trucco, de lapino. De lapino, de clean conin. Allora, grande trucco, de lapino va montare dalla mina, de rabbit hip in the hand. En Emanuele, niks te share, niks te trucare, everything real, nothing in the pockets, niks te trucare, nothing in de casquetta. Nu toch niet meer. Niks te trucare, just een klein beetje foefelare. Allora, grande trucco, de lapino van montare da lamina. Uno! Secondo! Regardare pubblica. Regardare pubblica. Uno. Regardare pubblica. Uno. De giarelli. Della pia va a montare dalla mia. Uno. Due. Fufolare. Tre. Momento, niks terminare. Secondo grande trucco di Manovello, le trucco del tuo ballonnetjes. Momento, attrapare materiello. Ok, d'abore soufflare in ballonnetjes. Very difficult. Niks panikare. Zolang dat er hier al zo'n tempel kan. Niks panikare. Oké, secondo. little bit discriminatory.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden. Ben ik van Mono. Tot zo.
3: Mij niet appen. Salami of spinazie?
4: Mij niet appen.
5: Kan iemand dit even checken?
4: Mij niet appen.
5: Mij niet appen.
6: Hey, waar blijft Gio?
7: Mij niet appen.
0: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig thuis.

Een aantal tips voor jou. Dus nooit vrouw bij de keel grijpen. Dat moet je nooit doen. Wat je moet doen. Tip 1, tandjes poetsen. Hele simpele tip is dat. Tandjes poetsen. Gewoon goed poetsen. Niet roken daarna. Goed poetsen. Ook de tong. En dan ga je van kokhals, maar dat maakt niet uit. Je moet gewoon doorgaan. Dan ga je zo, en komt er een beetje kot. Maakt niet uit. Spuug je uit. Poets je even verder, weet je wel. Dat kun je gewoon heel makkelijk oplossen. Weer verder poetsen. Tip 2, die lijkt ook heel simpel, is gewoon aardig doen. Dat moet je gewoon doen. Gewoon aardig. Er zit een meisje in het café of aan de bar. En dan loop je er gewoon naartoe. En dan zeg je hoi. Dat is wat je zegt. Of hey. Hey of hoi. En dan zegt zij hoi of hey terug. Dan heb je een gesprek. En als zij zoiets van doet. Dan denk je gewoon fuck haar. Weet je. Er zijn nog een heleboel. Weet je? En dan kun je altijd nog gewoon bij de keel grijpen. Weet je wel. Als ze dat dan zo graag willen. Kun je altijd doen. Tip 3 zitten we al. En dat is dansen. Altijd dansen. Als ergens gedanst wordt en vrouwen gaan dansen, ga je gewoon opstaan en gaat gewoon meedansen. En het maakt helemaal niet uit hoe je danst. Het boeit geen ene reet. Zodra een vrouw gaat dansen, sta je op, ga je meedansen. Maakt gewoon helemaal niks uit. Dat doe je gewoon, weet je wel. Zelfs als mensen gaan rennen, dan ren je ook mee, weet je wel. Dan ga je niet ineens zo, even kijken wat daar gebeurt, waar al die mensen vandaan rennen, weet je wel. Nee, je gaat gewoon meedansen zo. En het maakt niet uit of je dom danst. Iedereen danst dom. Iedereen danst dom. Soms heb je niet heel goed kan dansen, maar iedereen danst. Ik wil altijd zo dit doen. Doe je gewoon dit zo en ga gewoon zo een beetje staan. En dat is een beetje soort, dit is nog steeds aantrekkelijker dan een man die niet danst, weet je wel? Dus dan ben je gewoon zo aan het dansen. En tuurlijk staan allemaal gasten aan de zijkant van, oh, sukkel is dat zeg. Ja, maar die liggen s'nachts in hun bed gewoon keihard te rukken zo. Die ene sukkel, weet je wel? En jij niet, want jij bent gewoon aan het dansen zo. En dan maak je zo het oogcontact. En soms heb je wel een probleem. Soms is iemand heel dicht in de buurt en die kan heel goed dansen. En die is allemaal moves aan het maken zo. Oké, dan heb je een probleem. Het is heel makkelijk op te lossen. Wat je dan doet is, dan ga je iets verderop staan. En dan ga je weer verder je dansen doen. Ja, dat is eigenlijk wat je doet. En dan is het een beetje de truc om in het zicht van die meisjes die dan naar hem kunnen kijken, eventueel om daar voor te gaan staan dansen. Zo. Dat je een beetje soort. En dan doe je de block move. Dan doen heel veel mensen doen zo. Dat zijn block moves, weet je. Dan zien ze niet wat daarachter gebeurt. Zo. Dus het is, Dan denk je, wat is dat? Hele goede tip is dat. De altijd dansen. Oké, komen we op 4. Ja, 4 is dat. En dat is leren hoe je BH's openmaakt. Heel erg belangrijk is dat. De BH bestaat nu ook 100 jaar. Dus het is gewoon 100 jaar geleden dat er voor het eerst zo'n man zo'n fucking ding niet open kreeg, weet je wel. En dat doen wij onszelf aan. Hè? We kunnen ook gewoon, maakt niet uit. Maar dan zeggen we, oh, dat doe ik wel eventjes. Dat is ons ding. Beetje macho dingetje van, oh, dat maak ik wel even los, weet je wel. Oké, wat je dan niet moet doen, is vlak voordat je het los gaat maken, denken, ik hoop dat het lukt. Dat moet je niet doen. Want dan lukt het niet namelijk. Dan ga je zo, en dan begin je helemaal te zweten zo. Dan begin je al heel erg te zweten zo. En dan zeg je, oh, kut zo. En dan kom je even terug en dan zeg je nog iets bij de hand van, anders knip ik hem wel los hoor. En zie je haar zo, maar zie je haar denken, hij is een hele dure BH. Dus normaal zeg, weet je wel. En zij lacht nog steeds een beetje ongemakkelijk. En zit zo, en dan op een gegeven moment krijg je zo, twee van die haakjes gaan zo tik tik los. En dan blijft hij ineens zo'n fucking haakje blijft zo vastzitten. En die krijg je nooit meer open, weet je. En dan zit je helemaal zo, oh, dicht naar elkaar toe tegen. En ze zijn een beetje klaar mee en dan ze, oh, wacht maar even, schat. En dan zo, zo'n klote moment is dat, weet je wel. Dan heb je eigenlijk de borsten en toch voel je een loser, weet je wel. Dan zit ze, oh, ik ben zo'n loser. En die borsten kijk je ook eens aan, je bent zo'n loser. Zo'n loser ben ik, borst. Dus dat moet je heel goed leren om dat te doen. En ik vind het helemaal niet erg.

om te vertellen. Ik maak me helemaal niks uit. Ik maak heel veel gênante dingen mee met seks. En dus dit viel nog wel mee. Ja. Het meest gênant wat ik ooit heb meegemaakt is dat ik dacht dat ze een eetbaar slipje droeg. Ook echt nog een half uur volgehouden. Zo heel sensueel zo. Goed. Kom maar bij de volgende tip. En dat is dus het BH uit. Dan komen we op voorspel. En wat heel erg belangrijk is natuurlijk beffen. Heel erg belangrijk. Beffen is heel erg belangrijk. Hoort bij het voorspel. Vrouwen vinden het ontzettend fijn. En het is ook heel erg prettig om te doen. En alleen sommige mannen denken dan van ja, maar wat nou als zij de hele dag heeft gewerkt? Tuurlijk, kan. Het is minder seks om te zeggen, schat, kun je eerst even gaan douchen of zo? Zij heeft de hele dag gewerkt. Goeie tip. Dat is de eerste lik. Moet alles weghalen. Heel erg belangrijk. Yes. Dus begin niet met het puntje van je tong. Begin aan de achterkant van je tong. En dan reken omhoog. En ga door tot de navel. Dat je het zo op dit stuk afveegt bij de dingen. En dan kun je gewoon verder gaan. En het is fantastisch, weet je wel? Echt geweldig. Het, niet het beste restaurant ter wereld. Maar het heeft in ieder geval altijd één ster. Weet je? Dat is eigenlijk wat er aan de hand is. Ja.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now.
2: All day long.
3: In the mix.
4: Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is. En wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now.
2: All day long.
3: In the mix.
2: Mix 24.

eventjes opgelost en geanalyseerd in een paar seconden. Hè? Ja, en toen ben ik gegaan trouwens. Toen ben ik gegaan naar Koffiehuis Dick. Koffiehuis Dick, of naar Koffiedik gingen wij vroeger altijd. Noemden wij Koffiedik. En daar is ome Dick de baas. En toen ik daar binnenkwam in die koffietent, dames en heren, hadden ze het over het voetbalvandalisme. Ik bestelde bij ome Dick een bakje pleur en een kano. U weet wel, zo'n langwerpige gevulde koek die volgens ome Dick kano's heette, omdat ze oorspronkelijk zijn bedoeld om mee in de koffie te roeren. Dat niveau ongeveer, hè? Ja. Ik luisterde naar de arbeiders die bezig waren met het voetbalvandalisme. Het voetbalvandalisme was een kwestie van te veel aandacht. Dat tuig krijgt veel te veel aandacht. Ze kennen in Den Haag de thee aan het eind niet zeggen, hè? Veel te veel aandacht. Ze krijgen vooral te veel aandacht, zei ome Dick, van Studio Sport. Van die twee biljartballen van Studio Sport. Die moest eens ophouden met uitzenden van dat geraas op die tribunes, dat soort beelden. Nee, alleen maar beelden van het voetballen. En ging dat getesten dan toch nog door met speerwerpen, trainen slopen en scheidsrechters verbladen. Dan zat er niks anders op dan het hele zootje geregeld tegen de muur te zetten. En als ook dat niet hielp. Dan zat er niks anders op dan het hele betaalde voetbal maar eens af te schaften. Ja, af te schaften, ja. Ze hebben wel eens een theetje over en die flikkers dat het is. Afschaften, hè? Ja, zeg, zo met ik, dat is inderdaad waar, want die betaalde voetballers die verdienden zo schandalig veel. Dat het ergens eigenlijk toch best wel een beetje begrijpelijk is dat een handjevol lefgozertjes met een uitkeringje af en toe de boel in elkaar slaat. Niet dan? Ja toch? Hé? Daarna begonnen ze over AIDS. Wat kreeg je van bijen? Klaar. Gat in de ozonlaag, Harry, dat is er altijd al geweest, dus dat trekt vanzelf wel weer dicht. Zo niet, dan verzinnen ze er wel wat op. Ik zeg, wat verzinnen ze dan? Wat verzinnen ze dan? Nou, grote spuitbus met ozon of zo. Dat trekt vanzelf al weg. Politie heb je geen reet, dan als je ze nodig hebt, dan zijn ze er niet. Yes, zegt ome Dick. Yes, dat klopt. Yes, ja. En daarom heb ik Boef aangeschaft. Hij wees op een grote bruine hond die bij het horen van zijn naam in de hoek van de koffietent zijn oren spitste. Dit, zegt ome Dick, is Boef. Een originele Alaskaanse saledehond. En die ruik wat van men is, en als je er al zit, gerpt hier. Dus ik ging wat voorzichtiger zitten, dames en heren. En ome Dick die zei opeens, hij kent nou kunstjes. En die hele koffietent, zeg, Toon van de gemeente Reiniging en de man die de leesportefeuilles rondbrengt, die ging allemaal meteen de krant lezen. Die kwamen al jaren in dat koffiehuis, die kennen al die klote geintjes al. En ik was de sigaar, ik zeg, wat kent die pokkenhond van je dan, joh? Ome Dick zei, nou, dan moet je eens opletten, Harry. Hij pakte een Maria-kaakje van achter de toonbank en hield dat voor die neus van die husky. En hij zei, kijk eens Boef, een koekje van Hitler. En dat beest bleef zo zitten zo. En vervolgens begon ome Dick heel pesterig met dat randje van dat Maria-kaakje op die natte neus van die husky te timmeren. En dat beest kwellen en kwellen. Maar hij vrat het koekje niet op. En dan moet je opletten, zegt ome Dick. Kijk eens Boef, een koekje van Beatrix. Bij Bea had hij het kaartje op te pakken. En bij Trix zat hij klaar voor het volgende kunstje. Hij kan ook doodvallen, zegt ome Dick trots. Als dat zou kunnen, zei Toon van de gemeente Reiniging. Ken dat pokkenbeest een koffie zetten, zegt die man van de leesportefeuille. Staan een half uur droog, erkel. Nee, zegt ome Dick, dat kende hij niet. Dat mocht ik hem nog eens leren. En ome Dick schenkt een bakje in voor die man van de leesportefeuille. En zegt, waarom ben jij trouwens zo laat, joh, puntmuts? Normaal ben je altijd een half uur eerder. Zegt die man van de leesportefeuille, haal op, scher uit, jong. Gisteren in de Rijke Werken heb ik twee portefeuilles verwisseld. In de Vogelenbuurt. Gaan die Rijke Werven leggen bellen? Die hebben geen flikker te doen, die gaan dan leggen bellen. En dan moet ik op het matje komen op het hoofdbureau van de portefeuille. Nou, afijn, je weet waar het ligt. En ik zeg ineens van, ja, ik wou er een beetje bij horen. Ik zeg van, ja, dat weet ik ook waar dat ligt. Dat ligt aan de andere kant van Den Haag, aan de Beatrixlaan. Nou, ome Dick die begon keihard Hitler, Hitler, Hitler te roepen, zeg. Maar die pokkenhond had mijn kano al te pakken, zeg. Ja, je wordt er niet echt wijzer van, hè. Dat is wel geinig daar, hè. Ik vind het wel jammer, ik hoor er niet echt bij. Weet je hoe ze me daar noemen altijd? Een doorgestudeerde idioot.
Dat ben je daar als je MAVO hebt, hoor. Dat gaat heel hard, hoor.

0: Ja. Nee, maar nee, eerlijk gezegd, ik heb gestudeerd. Ik kom er eerlijk vooruit. Geen of ik huur of koop. Hè, als ik maar een huis heb. Woningnood, dat is erg, joh. En wat nou leuk was, toen ik in die koffietent zat, hebben ze de woningnood daar zo in 20 seconden opgelost. Van heel Den Haag. 20.000 woningen zoeken in 20 seconden, joh. Dat ging zo. Dat ging zo. Ik had net bij ome Dick een nieuwe kano besteld. Toen ome Dick zei tegen de man van de leesportefeuille, hoe hoog is nou een gemiddelde kano? Zegt die man van de leesportefeuille, 2,5 meter. Wat gebeurt er, zegt ome Dick, nou in die bovenste halve meter? Loopt daar wat rond? Hangt daar een babyboxje of zo? Nee. Dus mijn voorstel is om van alle huizen een halve meter af te halen. Dan haal je op een flatgebouw van 10 verdiepingen, 10 keer een halve meter is 5 meter over, is ruimte voor 2 nieuwe woonlagen. Keer 10 gebouwen is 20 nieuwe woningen. Maal 1000 flatgebouwen die staan, er is 20.000 nieuwe woningen. Klaar. En ik zei met mijn stomme kop om erbij te horen. Ik zeg van jongens, maar wie gaat dat betalen allemaal, jongen? Die plafonds omlaag en die vloer omhoog en zo. Andersom, weet ik veel. En toen werd het stil, zeg, in die koffietent. Het ging namelijk over geld. Dat moet je nooit doen. Het werd loodst. Ze betaalden geen flikker allemaal. Niks. De helft van hun geld verdween al naar de belastingen en de andere helft in de Bermuda-driehoek van het huishoudboekje. Ze betaalden geen flikker. En nou moet ik zeggen, ik betaal helemaal geen ruk. Ik heb dat hele plan voor ze verzonnen. Ik krijg geld van ze. Zijn ze gek geworden om mijn geld te vragen? Nou, en daarna ging het maar door en door en door over geld. Op een gegeven moment begonnen ze zelfs over de vormgeving van het Nederlands bankbiljet. Hoe onze flapjes eruit zagen. En ome Dick zei, nou vroeger was het ook niet veel soeps, maar toen waren ze tenminste consequent. Toen stond er op elk flapje, vanaf het verfje tot het duizendje, een oude lul uit het jaar nul. Maar tegenwoordig gaat ineens die oude lullenparade halverwege het 25e op. Weg baardapen, hè? Dan krijg je ineens een bloementuin. Dan komt er een loofvogel voorbij. Hè? Die stoot zijn harsjes tegen een antieke vuurtoren. Hè? Wat is dat voor een beleid, joh? Ik kan er niet mee voor de dag komen in het buitenland met dat monopoliegeld. Hè? Zelfs in België is het nog beter geregeld, jongen. Daar staat Badewijn gewoon met zijn giegels op de bankbiljet. Dat moesten ze bij ons ook doen. Nee, Badewijn niet. Beatrix natuurlijk. Hè? En Beatrix moest er niet zo laf op als op de gulden. Wat stond ze daar laf op, Beatrix, zeg? Dat ze zo om zo'n hoekje kijkt. Weet je dat? Met zo'n kop van, ik vind het eigenlijk te weinig om op te staan. Zo staat ze op. Als die piek nog even doordevalueert, ben ik pleiten. Zo staat ze op. Hè? Hè? Nee, Beatrix moest recht op het bankbiljet. Tegen, zegt de man van de leesportefeuille. Hartstikke tegen. Want zo'n Beatrix gaat op een gegeven moment namelijk dood. Het spijt me, maar ze kan dood. Of ze geeft de scepter over aan dat racecoureurszoontje van dat. En dan kunnen we opnieuw gaan leggen drukken. En dat kost geld. En dat kan nooit de bedoeling van geld zijn dat geld geld kost. Dus wij zeiden, ja, wat moet ze dan, joh? Nou zit die man van leesportefeuille. Mijn voorstel om daar cijfers op te zetten. Alleen maar cijfers. Het gaat met geld om cijfers. Cijfers revalideren, nou die devalideringetje niet. Cijfers blijven cijfers. Cijfers top. Dus ik zal even een voorbeeldje geven op een briefje van Vef. Vef. Op een briefje van Tina, niet weten, je bek, maar we snappen het wel. En ouwe Dick zegt, dat is een belachelijk beleid, jongen. Alleen maar een vijfje op het vijfje, jongen. Gekkenhuis, jongen. Dat is vraag om vervalsen, jongen. Ze zitten er een één voor in klaar, zijn ze. En die man van de leesportefeuille zegt, ben je een beetje goed uitgeslapen, hè, ouwe Dick? Hey, hè? Heb je eens gehoord van een briefje van 15? Gek dat je er zit, hè? En Toon van de gemeente Reiniging die zei, nou kijk, als je toch aan het vervalsen bent, kun je beter die 1 erachter gooien. Je hebt hier meteen een briefje van 51, hè? De discussie liep hoog op tussen Beatrix en cijfers. Hè? En elke keer als het woord Beatrix viel... die hond met zijn kop in de pan met gehaktballen, hè? En pas toen die husky braakgeluiden begon te maken, kwam de confident erachter dat het misschien wel beter was geweest als ze Hitler op het Nederlands bank... dat ze met z'n allen over de tijd gingen adelhoeren. Dan moet je een partij tijd hebben, jongen. Nee. Dat begon met een vraag van ome Dick aan mij. Oom Dick die zegt, Harry, hoe laat heb jij het, man? Zeg, ik heb het 2:30. Zegt Toon van de gemeentereiniging, ik heb het anders 3:30. En de mijne loopt gelijk. En Oom Dick zegt, waarom zou die van jou dan gelijk lopen? De mijne loopt gelijk, zegt Toon, want dat is een swats. En Oom Dick zegt, waarom zou een swats gelijk lopen? Swatsers lopen gelijk, zegt Toon, want die zijn geëk. En waar, zegt Oom Dick, waar haalt dan die ekken de tijd vandaan om die swats van jou te ekken, ekkel, hé? Ja, zegt Toon, waarschijnlijk heb zo'n ekker zelf ook een swats. Nou, dat vind ik flauw. Wat ik me afvraag, zegt Oom Dick, is waar haalt zo'n ekker de tijd vandaan om de allereerste swats te ekken? Dat vraag ik me af. Ja, zegt Toon, dan vraag je me wat. Waarschijnlijk hebben ze daar in Zwitserland in die swatsfabriek hebben ze gewoon 002 gebeld. Ja, dat vind ik een flauw verhaal, zegt Oom Dick. En trouwens, dat hele 002, dat doog geen kalote van. Niks. Geen bal. Ik bel dat wel eens op, dat 002. Dat doog geen reet van. En wij zeggen, waarom dan niet, joh? Hij zegt, dan bel ik dat op en dan krijg je zo'n mokkeltje aan de lijn. Zo'n mokkel, en die heeft geen flikker te doen, dat wijfje. Die zit er nagels te vijlen of zo. En zo'n wijfje roept nou wat. Ja, zo'n wijfje roept bijvoorbeeld, zegt Oom Dick. Het is 27 minuten en 7 seconden. Ik zeg, nou in, dat kan toch? Hij zegt, nee. Want tegen de tijd dat dat mokkeltje heb gezegd, het is 27 minuten en 7 seconden, is het al 27 minuten en 11 seconden. Want ze heeft 4 seconden nodig om te zeggen, het is 27 minuten en 7 seconden. Goed, het gaat me om 4 luizige seconden, maar met schaatsen weer de gouden plak kwijt, hoor. En wij zeiden allemaal, ze zeggen daar niet de hele dag van, het is 27 minuten en 7... Nee, dat zegt Oom Dick, dat weet ik ook wel. Het was maar een voorbeeldstuk schimmel dat je daar zit, zeg. Nee, zeg maar rustig, ze zeggen daar, ze zeggen bij 02, zeggen ze, bij de volgende... Is het zussen zo en zo laat? Zeg Oom Dick. Toch deugt het ergens niet. Dan bel je de tijd op om te horen hoe laat het is. Krijg je te horen hoe laat het na een tijdje, na een bepaalde toon in de toekomst gaat leggen worden. Als ik 02 wil, wil ik meteen weten hoe laat het is. En wij zeiden, joh, dan trek je er toch 4 seconden van af, zeg. Dat zal maar helemaal gebeuren, zeg Oom Dick, zeg. Dan ben ik een kwartje kwijt om de derde te bellen. Krijg je een rekensom op, rot is lekker op. Als ik de derde, wil ik meteen weten hoe laat het is. Nu laat het ook. En wij zeiden, denk nou aan je hart, jongen. Geef het nou eens toe. Op de toon loopt 002 gelijk. Zeg Oom Dick. Toch deugt het ergens niet. Hebben jullie er bijvoorbeeld wel eens over nagedacht? Hoe lang zo'n toon daarover doet? Om van de centrale bij de abonnee te komen, hè? Dat kost ook allemaal tijd. Dat las ik laatst in de Panorama. Geluid kost tijd. Dus dat is met de pieptoon ook. Hè? En toen zegt Toon, dacht je dat ze daar bij 002 niet over na hadden gedacht? Ze sturen die toon gewoon wat eerder weg, zodat ze op tijd aankomen allemaal. Oom Dick zegt, dat ken nooit. Dan zouden ze een toon naar Maastricht eerder wegsturen dan een toon naar Hilversum. En dat doen ze ook, zegt Toon. Dat is computer gestuurd, jongen. Al die tonen gaan op tijd de deur uit, het hele zootje komt op tijd halen. Echt waar. En Oom Dick die werd kwaad. Die zegt, hoe weet jij dat nou toch allemaal, joh, puntmuts, dat je er zit, jongen. Nou, zegt Toon, rustig aan, jongen. Ik zit vaak op de weg. En waar ik nou ook zit, Maastricht, Den Helder of Middelburg, op de toon loopt overal 002 gelijk. En dan zit je erin, zegt Oom Dick. Hoezo, zegt Toon? Ik zit nergens in. Je zit erin, zegt Oom Dick. Waarom leg jij overal 002 te bellen? Die swats voor jou liep toch lek, hè?
1: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Even voor het feest begint. Ik bob vanavond. Ja, anders is er straks weer niemand om mama naar huis te brengen.
2: Dankjewel, hè.
1: Ja. Nee, ik bob.
3: Ben je Bob? Zeg het hardop.
1: Lekker op tijd weer naar huis, hè, man?

Marco. Dan ben je televisie aan het kijken, Studio Sport, hoor je... Walk on. Wendy, dat is ons liedje! Zo, jongen, we hadden een eigen liedje. We waren gelukkig en romantisch. En dat zeg je dan heel vaak tegen elkaar, hè? We hebben alles, ja, we hebben alles. We zijn gelukkig, we zijn zo gelukkig. Tot op een dag. We missen toch iets, zegt ze. Ze wat? Een kat. Hoezo een kat? Ja, zegt ze, we hebben thuis altijd katten gehad. Ik ben opgevoed met katten, dat was leuk. Een kat is gezellig. Laten we een kat nemen. Zeg, waarom een kat? Konijn is ook leuk. Konijn? Hebben we later ook wat aan? Nee, zegt ze, ik wil zo graag een kat. Ah, mogen we een kat? Ik wil een kat. Laten we een kat nemen. Ik zeg, oké, we halen een kat. Want je doet nog steeds je best. Ik naar buiten, jongen, kat zoeken voor. Ik denk, een leuke kat. Een mooie. Eentje die past bij het behang en het tapijt. Uiteindelijk kom ik terecht bij de winkel, hè. Bij de Albert Heijn. Groot prikbord, gratis af te halen, jonge katjes. Ik denk, nee, gratis, jong, is goed. Dus ik met het briefje naar het adres toe. Die mevrouw doet open. Ik zeg, dan mevrouw, bent u van de gratis jonge katjes? Ja. Ik zeg, nou, geef er maar één mee. Wilt u ze niet zien? Zien? Oh ja, interesse tonen. Ja, even zien, ja, even zien. Komt samen met zo'n schoenendoos, hè. Allemaal zulke beestjes erin. Iets groter.

0: 2. Oké, doe er maar 2 dan. Zo zei ik het niet, anders krijgen ze niet mee. Ik met 2 katten naar huis. Ik denk, shit, nou heb ik er 2. Moet er toch echt maar eentje hebben. Probeer ik jou. Ik heb ook een hart, hè. Dus ik met die 2 katten naar huis. En mijn vriendin ziet me aankomen lopen. Ze doet de deur open. En ik zeg, tadaa. 2. Ik zeg, ja, moet ik alleen wegrollen of zo? Uiteindelijk zo'n week voor mij, hè. Zo'n week voor 2 katten. Hé, hey, Marco. Ik dacht, hé, ik had er meer mee moeten nemen, man. Ze was blij, hè? Ze was door het dolle heen. Waar was ze heen? Door het dolle. Leuk, leuk, zegt ze. Nu gaan we ze een naam geven. Ik zeg, wie? De katten. Ik zeg, waarom? Dan kun je ze roepen. Hey, wat? Met de kat gaat het niet om een naam, hè? De katachtige luistert naar een klank. En wel deze klank. Pss, pss, pss, pss, pss. Als je een kat wil roepen, zeg je pss, pss, pss. Daar komt hij, ongeacht hoe die heet. Laten we ze pss en pss noemen. Nee? Nee, zegt ze. Dat is geen leuke naam. Oké, een leuke naam voor de kat... Mevrouw en meneer de boer. Het is leuk als je ze buiten gaat roepen. Mevrouw, meneer de boer! Zo onder een auto. Mevrouw de boer, kom er allemaal vandaan, nu! Nee, zegt ze, ik weet een leuke naam. Smurf. Ik zeg, wat voor smurf? Gewoon smurf. Ik zeg, volgens mij heb je allerlei soorten smurf, maar geen gewone smurf. Die heb ik nog nooit gehoord in het bos. Hehehe, gewone smurf. Hier bij de verrassing. Die heb je niet. En dat vind ik zo moeilijk met een naam, hè? Een naam heeft namelijk een betekenis. Elke naam heeft een betekenis. Smurf betekent voor mij niet een kat, maar zo'n pop. Een smurf. Zo'n pop, heel met zo'n muts op. Smurfen. Die kennen jullie toch ook? Die komen van rechts tegenwoordig. En dat is zo moeilijk met namen. En tegenwoordig is het heel modern om je kind een naam te geven... daar waar je het verwekt hebt. En je hebt namen als Paris. Hier zou niet klinken. Hoe heet je kind? Stompetoren. Hennevoet Slash! Oh, mooi. En er zijn bepaalde culturen, bijvoorbeeld de Noord-Koreaanse cultuur. Daar gaat een man die gaat koken in de keuken, terwijl zijn vrouw aan het bevallen is thuis. Die man kookt daar in een hele grote pan, noemen ze daar wok, omdat ze geen pan kunnen zeggen. Ja? Die doet rijst, zout en soja in die wok en dan begint hij te wokken. Dat vuur gaat omhoog en die man die wokt en die vrouw is ondertussen in de slaapkamer aan het bevallen. Nou, die vader die wokt, die moeder bevalt, uiteindelijk is die moeder bevallen. Komt een van de familie van de moeder met het kind naar die vader om te laten zien wat het is geworden. Stopt hij met koken, pakt die wok en die smijt hij ze op de grond. Nou, dat geluid, zo heet dat kind dan ook. Dus ping of chang, fong, ping, kang, ching, chong, chang. Cheng, hoe heet je kind nou? Tang, fang, ting, klim, ping, tang. Ting, pam, plum, ting. Ja, ik stond bij trap. Maar goed, we hadden smurf en smurfin. En er is één ding wat ik niet kan. Dat heb ik namelijk niet geleerd. Dat is praten met dieren. Dat zat niet in mijn inburgeringscursus toen ik hier kwam. Praten met dieren. Dus daar moest ik aan wennen. Ik kom op een dag thuis en ik hoor in de slaapkamer... Oh, wat is die lekker. Wat is die groot. Dus ik naar boven toe, jongen. Ik denk, nee, dat zal toch niet. Kom die slaap, zit ze met die kat. Wat is die groot. Wat is die... Hoi, hoi. Is de bazie? Is de andere bazie? Dat is de andere bazie. Ja. Gekke bazie, hè? Gekke bazie, hè? Gekke baas. Wat verwacht je nou dat die kat zegt? Miauw, ja, gekke baas. Ik kon het niet in het begin, man. En het valt op in huis, hè. Jij zegt niks tegen de katten. Ik zeg, wat moet ik zeggen? Hoi. Iets liefs. Iets wat uit je hart komt. Oh. Het went. Het went. Je krijgt er een band mee, hè. Je krijgt een band met die beesten, jongen, dat wist ik niet. Echt waar, er worden net kinderen op een gegeven moment. Ik vond het vervelend als mijn vrienden kwamen, hè. Die komen zogenaamd je huis bekijken. Hé, mooi huis heb je, man. Ja, ik vind het echt mooi, weet je. Ik vind het echt leuk gedaan hier. Wat een leuke dienst, hè. Wat heb je gekocht? De IKEA, of niet? Ja, heb ik daar ook gezien.
1: echt mooi, man. Echt leuk.

Hey, wat is dat in de kast? Hey, ik zie een kat! Twee! Wacht, ik schop ze van naar buiten. Wacht. Ho. Het zijn mijn katten. Het is namelijk mijn huis, mijn katten. En als het niet bevalt, daar is het gat van de deur. Zijn ze gegaan? Of zeg ik dat in mijn eigen huis bepaal of ik wel of geen kat heb? Krijg er een band mee, jongen. Ik krijg een band met Smurf. Ja, dat beest was echt dankbaar. Hè? Die kwam namelijk elke keer als hij een vogel had gevangen, kwam hij naar mij. Dan legde hij die vogels over voor mijn voeten neer. En hij ving vogels, hè? Ik heb het over meeuwen, reigers, zwanen. Grote vogels. En dan legde hij ze voor mijn voeten neer, keek hij me heel even aan alsof hij wilde zeggen: hey, vriend. Hey, bedankt voor de melk, de kattenbrokken. Hier, voor jou, een vogel. Het is de natuur, hè? Het ziet er heel vreed uit, maar zo zit de natuur in elkaar. Een vriendin vond het zielig, die kocht gelijk kattenbelletjes. Dat is lullig voor je kat. Overal waar een beestje loopt. Klangelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingel
Maar ondanks die belletjes kwam hij nog steeds thuis met vogels. Ik denk, hoe doet hij dat? Dus ik hield hem in de gaten. Klakkerdakkerdakkerdakker. Dan liep hij daar in de tuin. Klakkerdakkerdakkerdakkerding. En ineens stond hij stil. Hij zag een vogel. Ik dacht, ja, poes. Als je nou beweegt, dan vliegt die vogel weg. En ineens zie ik hem zo verder sluipen op 3 pootjes. En 1 pootje houdt zo dat belletje vast. Slim hoor, die beesten. Een goeie.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van zaterdag tot en met volgende week. Zaterdag wordt het 19 tot 21 graden met wolken en zon. En dan zondag zijn er flinke periodes met zon en is het droog. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de hoge bewolking toe. De wind waait uit het zuiden tot zuidoosten en is zwak tot matig van kracht. En daarmee wordt warme lucht aangevoerd. De temperatuur stijgt naar 21 graden in het noorden en naar 24 graden in het zuiden. Maandag zijn er flinke periodes met zon, maar later op de dag is ook een enkele bui mogelijk. Er waait een matige zuiden tot zuidwestenwind en daarmee wordt nog warmere lucht aangevoerd. De temperatuur stijgt op veel plaatsen naar 23 tot 26 graden, maar aan zee en op de Waddeneilanden is het iets minder warm. In het zuidoosten kan het een graadje warmer worden. Daarmee is de temperatuur duidelijk hoger dan normaal in deze tijd van het jaar. Dinsdag schijnt af en toe de zon, maar er komt ook enkele buien voor. De wind draait naar het westen en is matig. Aan de kustgebieden vrij krachtig en daarmee wordt duidelijk minder warme lucht aangevoerd. Het wordt 19 tot 21 graden. En dan de dagen daarna houdt het wisselvallige weerbeeld aan. De zon schijnt af en toe, maar het komt ook tot regen of enkele buien. De wind waait vaak uit een westelijke richting en is soms ook duidelijk aanwezig. De temperatuur komt uit op een waarde van 17 tot 22 graden. En daarmee is de temperatuur redelijk normaal voor half september. In een periode met aangenaam nazomerweer ligt vooral alsnog niet in het zicht verschiet. Maar soms kan het wel 20 graden of meer worden. Met geregeld zon is het dan al snel na zomers. Tot zover het weer.

0: And now,
1: all day long,
2: in the mix.
1: Mix 24.

0: Hartelijk welkom, dames en heren, in onze quiz. Als het maar voor niks is. Goedenavond, meneer Van Glunderen.
1: Goedenavond.
0: Waar komt u vandaan?
1: Ja, ik stond daar.
0: Ik bedoel natuurlijk, uit welke plaats, uit welke stad of dorp?
1: Oh, ik heb altijd in Soest gewoond. Op de Soestdijkse straatweg 66. En ik had ook een oude auto en geen rijbewijs, dus ik werd steeds aangehouden. En dan moest ik steeds mijn adres opgeven. Soestdijkse straatweg 66 kreeg ik te kaleren van, zeg. Dus toen ben ik meteen gaan verhuizen.
0: Kijk eens, Anne, waar woont u dan nu?
1: In Zeist.
0: Nou, dan bent u er niet veel op vooruit gegaan. Dan neem ik aan dat u nog eens een keer op de verlengde slotlaan woont ook. 77.
1: Nee, gewoon in de tweede korte stokstraat.
0: Ja. En meneer Van Glunderen, wat doet u overdag voor de kost?
1: Nou, ik loop namelijk dus in de WW. Want daar vragen ze de meeste van.
0: Dat vind ik bijzonder pikant opgemerkt. Keurig, Jan.
1: Ik dacht wel dat het goed was.
0: Nou, dat vind ik erg leuk opgemerkt.
1: Daar wou ik graag een vliegreisje voor hebben.
0: Nee, maar we zijn nog niet aan die vragen toe voor prijzen, hoor.
1: Oh.
0: Dit gaat nog eventjes niet om de prijzen. Dit is een zuiver informatief gesprekje nog even.
1: Ja, maar die mensen klappen toch niet van de honger of zo?
0: Ja, dat weet ik niet.
1: Ik moest van mijn vrouw vragen of de kinderen ook mee mochten naar de Bahama's.
0: Ja, maar we moeten eerst even afwachten of die prijzen erin zitten. We hebben weer totaal...

0: ja, nou, ik hoor het wel, maar... Er zit ook geen etentje in. We hebben weer hele andere prijzen de vorige keer. Dus ik hoop dat u dat goed onthoudt. Dan heb ik nog één vraagje aan u.
1: Nee, want ik vroeg aan mevrouw, hou je van vliegen? Toen zegt ze ja. Ik zeg, dan rijden we door het moeras.
0: Ja. Ja. Zeg, nog één vraagje, alvorens we tot de officiële vragen overgaan. Dat bordje, J. van Glunderen, Jan tussen haakjes. Waar geldt dat voor? Mag ik ook gewoon Jan zeggen? Je, jij of Jan?
1: Ja, anders stond er wel Jodokus. Nee, de bedoeling is namelijk, als ik nou een vraag niet mocht weten, of een antwoord of zo... dan kunnen de mensen me gewoon aanmoedigen door te roepen Jan, Jan, Jan... Jan, Jan, Jan.
0: Dat vind ik een erg leuk idee. Jan, Jan, Jan. Jan, Jan, Jan. Jan. Goed, we zullen dit onthouden.
1: Ik heb namelijk een fluitje meegenomen.
0: Ook nog.
1: Anders gaat iedereen door elkaar roepen, dan wordt het zo'n klerenzooi. Als je altijd fluit, kan iedereen het gewoon gaan roepen. Daar gaat hij dan. Jan, Jan, Jan.
0: Jan, Jan, Jan. Ja, maar Jan, nu weten we het wel.
1: Dit is ophouden.
0: Oké.
1: Parallelopipedum is ophouden.
0: Wij gaan beginnen met de eerste vraag en die gaat over sport. En je kunt hiermee gaan winnen een professionele racefiets ter waarde van 2000 gulden.
1: Ja, om mee te beginnen.
0: Een heel simpel vraagje. Ja. Daar gaat hij. Wie werd er in 1978 wereldkampioen op de fiets?
2: Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan.
1: Het antwoord moet zijn Jan Raaf.
0: Nou, ik moet je teleurstellen, dat moet namelijk zijn Kneteman.
1: Dan moeten ze niet verkeerd voorzeggen.
0: Maar dat mag niet voorgezegd worden, Jan. Die mensen moedigen jou aan.
1: Nee, dan moet je roepen Kneet, Kneet, Kneet. Dat roept hij ook altijd tegen zijn masseur. Kneet, Kneet, Kneet. Kneet.
0: Ja. Maar ik vind het jammer, de fiets gaat aan jouw neus voorbij.
1: Nou, ik heb toch alle bril op.
0: Zo is dat. Wij gaan over naar vraag 2 en die gaat over politiek. En je kunt hiermee gaan winnen een originele kippenleren aktentas.
1: Kan ik de prijs nog één keer horen?
0: Inderdaad, Jan, je kunt gaan winnen een kippenleren aktentas. Gewoon kippenleer, zacht roze, kippenhouten handvat. Ja. Erg mooi.
1: Aan elkaar gezet met kippenboutjes.
0: Ja. Zoiets, ja.
1: Heb ik nog nooit van gehoord, hoor.
0: Ja, maar het bestaat.
1: Voor mijn werk heb ik hem niet nodig.
0: Jan, wat kan mij dat nou schelen? Dan ga je er maar een boodschap in doen, of...
1: Nee, we hebben een wc. Weet jij het verschil tussen een bloemenvaas en een wc?
0: Tja, nee.
1: Nou, dan is wel een klerenzooi bij jullie thuis.
0: Jan.
1: Dus ophouden, dit.
0: We waren nog bezig met die vraag over politiek.
1: Politiek, oh ja.
0: Waarom draagt minister-president Van Acht nooit een aktentas met zich mee?
1: Hij bergt alles op in zijn pukkel.
0: Dat is een goed antwoord, dames en heren.
1: Jawel, dat het goed was.
0: Jan, je hebt een kippenleren aktentas.
1: Hoi, hoi, hoi.
0: Ja, dat mag best hoi, wel.
1: Hoi, hoi, hoi. Wat een klein klerenprijsje, joh.
0: Ik vind het fantastisch, hoor. Ja. Ik ben echt blij voor je dat je nu toch een prijs hebt. Ja. Je glundert ervan,
1: ja.
0: Jan.
1: Ik dacht van wel, ja.
0: Ja. Ik ga de derde vraag aan jou stellen. En de derde vraag zal gaan over dieren.
1: Hé, daar heb ik gewoond.
0: Uiteraard bedoel ik, Jan. Heb jij zelf ook dieren of beesten?
1: Nee, mijn hond wel.
0: Zijn hond wel? Dus jouw hond zit regelmatig met een poot achter zijn oor?
1: Ja, mij lukt het niet.
0: Natuurlijk lukt jou dat niet, Jan. Daarom heb je daar ook die twee dingen hangen. Dat zijn je handen.
1: Oh, ik schrok al. Ja.
0: Oh. Jan, daar kun je net zo ver mee in je oor als je zelf wilt. En dat heeft jouw hond waarschijnlijk weer niet. Want wat heb je voor een hond?
1: Alsjeblieft,

0: Wat heb je voor een hond?
1: Een Haagse puienzeiker.
0: Een heel vreemd beestje, hè? Die moet zijn poot wel hoog optillen.
1: Nee, we wonen in de kelder.
0: Oh. Jan, maar deze vraag over dieren, dat is een strikvraag. En je kunt hiermee gaan winnen een schitterend gouden collier ter waarde van 3000 gulden. Ik heb het collier gezien, het is erg mooi. Zet
1: beter,
0: je ervoor in.
1: Beter dan een Schotse collier.
0: Dat is ook weer zo. Drie dierennamen noem ik. Het is een strikvraag en ik zeg erbij, jij moet raden welk dier niet in het rijtje thuis hoort. Daar gaat-ie. Papegaai, parkiet, hamster.
1: Zebra, antiloop, brilslang. Nou jij weer.
0: Jan, welk dier niet in dit rijtje thuis hoort? Papegaai, parkiet, hamster. Strikvraag.
1: Oh, ja, dan moet het zijn hamster hoort niet in het rijtje thuis. Want mijn oom woonde vroeger op een bovenhuis. En zodoende.
0: Jij wilt zeggen, de hamster kan niet vliegen?
1: Nee, kan niet vliegen.
0: Oh, dat heb je dus eens een keer uitgeprobeerd.
1: Nou, ik niet zelf.
0: Nee, maar je oom. Maar ik moet je teleurstellen, je had moeten zeggen parkiet, want die eet geen pinda's. Bijzonder jammer, je hebt geen prijs, Jan. Stand tot nog toe voor jou één kippenleren akketas en ikzelf heb een schitterend gouden collier.
1: Nou, ik win zowat geen flikker hier ook.
0: Jan.
1: Ik heb nauwelijks mijn reiskosten eruit.
0: Ik moet zeggen, dames en heren, het is bijzonder triest voor Jan. Want hij heeft al een ellendige week achter de rug. Want zijn Belgische oom is overleden, hè?
1: Dood gegaan.
0: Ja. Is dus gestorven. En jij vertelde mij dat is gebeurd met melk drinken?
1: Tijdens het drinken van melk tot zich nemen.
0: Maar wat was er dan, Jan? Jan, zat er vergif in of zo? Of verslikte die zich? Wat dan, Jan? Zeg het eens.
1: De koe ging zitten.

0: 样样的样的喂，
1: zo'n uier.
2: En een heel klein oompje waarschijnlijk.
1: Ja, nu wel.
2: Ja. Jan.
1: Zit die kale nee te schudden. Wel lekker weer om het open dak te rijden, hè?
2: Jan.
1: Nee, je moet de groeten hebben van Kik Stokhuizen. Ik zeg tegen wie en zo. Hij zegt, nou zeg maar een pianist met een ronde top, dan weet hij het.
2: Jan, pas op dat hij niet boos wordt, hoor.
1: Nee, maar ben je boos? Nee, toch? Ja?
2: Ja, hij is boos.
1: Ik denk al, je trekt zo'n hoge rug.
2: Jan, het is een bijzonder goede pianist.
1: Ja, maar dus... hij kan beter een blikvinger zo betrekken. Zeg dat maar.
2: Jan, we gaan verder met de volgende vraag.
1: Hij denkt, het is lekker zomers, ik doe mijn zwarte pak aan.
2: Ja. Jan, maar we moeten doorgaan met de quiz, want je wilt toch nog wel iets winnen, lijkt mij.
1: Daar kwam ik wel voor, ja.
2: Dacht ik ook. Daar gaat hij. De volgende vraag. Ik wil van jou horen. 5 Nederlandse zangeressen met de voornaam Connie. En ik zeg erbij, je kunt hiermee winnen een filmcamera plus bijbehoren ter waarde van 5000 gulden.
1: Nou, ja.
2: 5 Connies.
1: Als tussenprijs, even. Nou, 5 Connies, daar gaat hij. Connie van der Bos, Connie Stewart,
2: heel goed.
1: Connie Vonk.
2: Heel goed.
1: Telt hij voor een hele?
2: Ja hoor.
1: Connie Vink.
2: Ook goed.
1: Connie Brokken, Connie
2: nee.
1: En de Rekels,
2: nee,
1: Connie
2: nee.
1: Baas, Connie nee. Van Gorp, Connie Tober.
2: Nee. Nee, dat is niet goed, Jan. Want je geeft... Nee, 4 zijn er goed, maar probeer er nog je weet te nemen, hè?
1: Ik had er al een stuk of 8. Ik had al een heel nest.
2: Connie Brokken. Connie Brokken, het is toch Corrie Brokken? Trouwens, ze zingt niet eens meer.
1: Nee, vind jij het erg?
2: Ja, en dan zeg je nog eens een keer Connie Baars. Dat is Connie Baars. Je zegt Connie van Gorp, dat is Corrie. Je zegt tenslotte Connie Tober. Dat is toch Ronnie Tober?
1: Ja, dan moet je misschien lopen.
2: Jan... Het is niet goed. Je hebt weer geen prijs. Ik vind het bijzonder jammer. We zijn beland bij de laatste vraag. En de stand is tot nog toe...
1: 1
2: kippenleren aktetas.
1: Ik vind het een boutprijs.
2: Nou Jan, we hebben nu een vraag waarmee je een grote prijs kunt gaan winnen. De laatste vraag. En ik weet wat er aan de hand was. Je had vanmiddag al gekeken in het magazijn.
1: De videorecorder.
2: Je had het al uitgepakt, inderdaad.
1: Ja. Videorecorder.
2: Je was de hele zaak al aan het uitpakken.
1: Ja.
2: Videorecorder kun je nu gaan winnen, plus kleuren televisie, want die hoorden erbij, dat had je ook gezien.
1: Dat klopt, ja.
2: En omdat jij zo'n onfortuinlijke kandidaat bent, krijg jij van ons erbij een televisiefauteuil van Kippenleer.
1: Oh, dat is leuk, dan heb ik een setje.
2: Dan heb je een setje.
1: Hè? Maar ik wou liever 2 fauteuils, anders moet mijn vrouw de hele avond staan.
2: Jan, dan neem je je vrouw maar eens een keer op schoot.
1: Nee,
2: ook gezellig.
1: Ik ben geholpen.
2: Nou, misschien is jouw vrouw daar ook mee geholpen.
1: Ja, huh? Fluitje van de cent.
2: Ja. Zolang er nog maar geluid uitkomt.
1: Dan zit je nog niet in de piepzak.
2: Zo is dat. Goed, Jan, ik ga deze vraag stellen, want probeer deze prijzen te winnen. Concentreer je goed. De vraag bestaat uit 5 kleine vraagjes. En die 5 kleine vraagjes, daar komen 5 letters uit te voorschijn. Die 5 letters vormen 1 woord. Heb je het woord goed, is de prijs voor jou. Eerste vraagje. Dat is de eerste letter van het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk.
1: De P.
2: Van?
1: Polen.
2: Maakt niet uit, P van de paus. Mag...
1: Kan allebei toevallig. Ja. Dan maak je flikker
2: verschil. Het gaat verschil. Om de P. Het gaat om de P van de paus.
1: Zo is het.
2: Hè? Tweede vraag. Is de eerste letter van talfabet?
1: De T. Talfabet.
2: Ja. Wat is nou een alfabet, Jan? Alfabet 26 letters.
1: Ja, dan moet je de vraag normaal goed afstellen. Ik win al zowat geen... homofiel.
2: Ja. Jan, de derde vraag is... De eenheid van 60 minuten is een...
1: Uur.
2: Wat krijg je dan?
1: De zenuwen.
2: Jan, P-A-U. Paul.
1: Pauze.
2: Ja, maar dat mag, pauze, niet, ja, mag dat klopt. Niet voorgezegd worden in, nee, de zaal, klopt, dames en heren.
1: Wil u ook een fortuil?
2: Ja, maar dat mag niet voorgezegd worden. Wat is dat nou,
1: nee,
2: toch?
1: Maar ik wist het namelijk al, want er lag een briefje daar. Daar stond het allemaal op, dus ik wist het. Maar ik denk, het is voor jou zo raar als het zo
2: Jan,
1: kort,
2: je wilt toch niet zeggen dat je in mijn draaiboek hebt gekeken?
1: Het lag gewoon stil.
2: Maar dan is toch die hele quiz voor niks geweest, man? Dan sta ik toch voor schut?
1: Ja, maar zo heet het toch ook? Als het maar voor niks is.
2: Ja, Jan. Ik heb allemaal wat hoor.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van zaterdag tot en met volgende week. Zaterdag wordt het 19 tot 21 graden met wolken en zon. En dan zondag zijn er flinke periodes met zon en is het droog. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de hoge bewolking toe. De wind waait uit het zuiden tot zuidoosten en is zwak tot matig van kracht. En daarmee wordt warme lucht aangevoerd. De temperatuur stijgt naar 21 graden in het noorden en naar 24 graden in het zuiden. Maandag zijn er flinke periodes met zon, maar later op de dag is ook een enkele bui mogelijk. Er waait een matige zuiden tot zuidwestenwind en daarmee wordt nog warmere lucht aangevoerd. De temperatuur stijgt op veel plaatsen naar 23 tot 26 graden, maar aan zee en op de Waddeneilanden is het iets minder warm. In het zuidoosten kan het een graadje warmer worden. Daarmee is de temperatuur duidelijk hoger dan normaal in deze tijd van het jaar. Dinsdag schijnt af en toe de zon, maar er komt ook enkele buien voor. De wind draait naar het westen en is matig. Aan de kustgebieden vrij krachtig en daarmee wordt duidelijk minder warme lucht aangevoerd. Het wordt 19 tot 21 graden. En dan de dagen daarna houdt het wisselvallige weerbeeld aan. De zon schijnt af en toe, maar het komt ook tot regen of enkele buien. De wind waait vaak uit een westelijke richting en is soms ook duidelijk aanwezig. De temperatuur komt uit op een waarde van 17 tot 22 graden. En daarmee is de temperatuur redelijk normaal voor half september. In een periode met aangenaam nazomerweer ligt vooralsnog niet in het verschiet. Maar soms kan het wel 20 graden of meer worden. Met geregeld zon is het dan al snel na zomers. Tot zover het weer.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks. En als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of ze alles had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover, zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

0: Weet je wie trouwens wel helemaal te gek zijn? Mannen! Yeah! Mannen die gaan lekker stoppen met elkaar en bier drinken. En als er een grap maakt, dan doen die anderen... En mannen zijn nooit jaloers. En vrouwen... Loop je met een vrouw over straat, weet je wel. Komt er een vrouw je tegemoet lopen, mooi, jong, sexy. En dan zie je die vrouw naast je kijken. Dan zegt ze, nou, zo kan ik er ook uitzien. Nee! Met je bochel! En mannen hebben dat helemaal niet. Als een man met zijn vrouw over straat loopt... en er komt een mooie man aanlopen... dan zal die man eerlijk zeggen... Kijk eens, schat, wat een mooie man. Wil je met me naar bed? Tuurlijk, ik wacht hier wel. Dat zijn mannen! Zijn die mannen die wel eens jaloers zijn? Nou kijk, dat bedoel ik, weet je wel. Zo eerlijk ook, hè, vind ik zo mooi. Is niet helemaal waar, hè. Jammer, hè. Nee, maar ik ben wel eens jaloers. Dat is erg, hè. Erg, als je echt jaloers bent. Maar vooral die paranoïde jaloezie, weet je wel. Dat is erg, hè. Dat in je kop helemaal scheef zit, hè. Dat is erg, hè. Zit je bijvoorbeeld thuis, je zit thuis. Te wachten. Want je vriendin is even op stap. Met een paar vriendinnen. Ja, dat moet toch kennen! En dan wordt het later en later. En dan word je een beetje zenuwachtig zo. En dan kijk je zo. Oh! Het schijnt nogal leuk te zijn. Als ze met mij op stap is, dan is het van, wanneer gaan we nou? Wanneer gaan we nou? Hè? En dan ben ik er niet bij. Hè? En dan is het van, Godverdomme. En dan kan ik ook niet bellen. Want nee, dat zei ze van tevoren. Ja, het mobieltje is leeg. Oh ja, die is leeg. Ja, kom je me halen? Doet hij het wel. En dan in één keer zo'n stemmetje in je achterhoofd.
1: Zij is mijn andere vent.
0: Nee. Nee, flauwkul. Nee. Dat is niet... Godverdomme! Ja, ze deed ook al raar, hè? Ze deed al zo raar, hè? Ja. Weet je wel, als ze dan zo weggaat zo... en als ze dan zegt van, nou, dag. Ja, rustig blijven, niks aan de hand, er is niks aan de hand. Gewoon rustig blijven, rustig, er is niks aan de hand, rustig, godverdomme, ik ga er zoeken! En aan de stad in, allemaal kroegen langs waar ze zou kunnen zitten. En als een kroeg in... Nee, volgende kroeg ook. Volgende kroeg. En je hart, jongen, boing. En je kop gaat het maar door, je fantasie slaat helemaal op hol. En in je hoofd is het al waar. In je hoofd ligt ze achterover op de tafel. Ze wordt geneukt door een van de brei-event. En ze schreeuwt... Veel lekkerder dan Hans! Veel lekkerder dan Hans! En die brei-event die neukt er zo. En hier hangt de foto van mij. En dan kijkt hij... Nou!

0: Gestapo-verhoor. Hoezo dan? Oh, wie dan? Oh, dat is even niet duidelijk van het, hè? Oh, ja, dat is er niet duidelijk van het. Oh, dat is mij, dat is niet zo tonnel, dat is wel iemand. Oh, ja. Oh, nee, nee, nee. En dat pas van het geld. Oh, nee, dat pas van het geld. En dat pas van het geld. En je gaat een keer pam, pam, je kijkt. En ze huilt. Oh, schatje, sorry, dat was niet de bedoeling. Schatje, sorry, ik wou niet... Schatje, niet weggaan als je... Niet weggaan, schatje, alsjeblieft.
1: Ik ga naar mijn eigen huis.
0: Schatje, schatje. Oh, fuck, shit, kut. Oh, kut, fuck, shit. Shit. Je raakt helemaal in paniek, Je bent in bedoeling, dan wacht je tot ze thuis is en dan ben je erop. Schatje, is met mij. Schatje, sorry. Was zo stom, was ik. Ik raak niet. Zeg maar wat ik bedoel om het goed te maken. Zeg maar wat ik bedoel. Zeg, slaap maar even met rust. Ja, met rust. Ja, dan ben je net zo'n overactieve hond die in zijn mand moet blijven zitten. Oh. Waarom? Waarom ben ik zo jaloers? Waarom? Het is zo dom. Het is zo dom. Oh man, en mijn arme meisje, weet je wel. Dan zit ze er helemaal alleen in haar eigen huis. Nee, doe ik het weer. Oh, ik heb het kapot gemaakt. Het is mijn eigen schuld, het is kapot. En het komt niet meer goed. Het komt nooit meer... Oh, wacht eens even, dat is natuurlijk niet helemaal waar, hè. Oh nee, weet je wat ik moet doen? Bosje bloemen kopen, hè. Jezus, man. Sta ik me druk te maken, zeg. Ha! Koop gewoon een bosje bloemen. Nou,

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van zaterdag tot en met volgende week. Zaterdag wordt het 19 tot 21 graden met wolken en zon. En dan zondag zijn er flinke periodes met zon en is het droog. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de hoge bewolking toe. De wind waait uit het zuiden tot zuidoosten en is zwak tot matig van kracht. En daarmee wordt warme lucht aangevoerd. De temperatuur stijgt naar 21 graden in het noorden en naar 24 graden in het zuiden. Maandag zijn er flinke periodes met zon, maar later op de dag is ook een enkele bui mogelijk. Er waait een matige zuiden tot zuidwesten wind en daarmee wordt nog warmere lucht aangevoerd. De temperatuur stijgt op veel plaatsen naar 23 tot 26 graden, maar aan zee en op de Waddeneilanden is het iets minder warm. In het zuidoosten kan het een graadje warmer worden. Daarmee is de temperatuur duidelijk hoger dan normaal in deze tijd van het jaar. Dinsdag schijnt af en toe de zon, maar er komt ook enkele buien voor. De wind draait naar het westen en is matig. Aan de kustgebieden vrij krachtig en daarmee wordt duidelijk minder warme lucht aangevoerd. Het wordt 19 tot 21 graden. En dan de dagen daarna houdt het wisselvallige weerbeeld aan. De zon schijnt af en toe, maar het komt ook tot regen of enkele buien. De wind waait vaak uit een westelijke richting en is soms ook duidelijk aanwezig. De temperatuur komt uit op een waarde van 17 tot 22 graden. En daarmee is de temperatuur redelijk normaal voor half september. In een periode met aangenaam nazomerweer ligt vooral nog niet in het verschiet. Maar soms kan het wel 20 graden of meer worden. Met geregeld zon is het dan al snel na zomers. Tot zover het weer.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.
2: Attention. This DJ is about to take you on a ride through the decades of music. Be prepared for something new. Something special. Something remarkable. It's time to welcome your host.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden, ben ik van mono. Tot zo.
3: Mij niet appen. Salami of spinazie?
4: Mij niet appen.
5: Kan iemand dit even checken?
4: Mij niet appen.
5: Mij niet appen.
6: Hey, waar blijft Gio?
7: Mij niet appen.
8: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij mono en kom veilig thuis. Mij niet appen.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op, nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in

mind expand musically and enjoy this golden dance trip.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks. En als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover. Zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks en als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover. Zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak op de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.nl.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Ah. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat dan jou.